0: Baltimore FM. Mag ik een business check?
1: Go ahead.
0: Mountain guys, 10-8.
1: I got it.